0: 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een 30 minuten langer over. En

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht. Dus

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door en de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en 2 oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. En tot zover het nieuws. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door en de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.

0: string.
1: Dit is DNO. Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt steeds vaker de zon door en de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Gesprek.
1: Dit is DNO. Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. En tot zover het nieuws. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door en de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Knoopend en

0: verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

headlines uit het nieuws. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola vermist uit Assen. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beemt en sindsdien ontbreekt elk spoor. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Nee.

0: nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weidebeent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. En tot zover het nieuws. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.

0: rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. En vanavond scheert een asteroïde de grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan, die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. En tot zover het nieuws. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door en de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.

0: werkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland met 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
2: Flex Estate. Own your deal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

uit het nieuws. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. Twee middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En tot zover het nieuws. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door en de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Knauwpunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
16: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Let's do it.
19: Hey,

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan.

0: fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En tot zover het nieuws. Vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oosten overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee. Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na medische controle moeten ze in quarantaine. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot identificatie van 74 oplichters. En in Oost-Tirol, in Oostenrijk, is een 67-jarige vrouw gisteren na een aanval door een kudde koeien overleden. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen. Vier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. Tot zover het nieuws. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Friesland bij Kornwerderzand 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl. snel.
6: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is DNO.
1: Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. Twee middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol.

Het cruiseschip Handy is dus aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de schoonmaak. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. En een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
4: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is 3/4 van de 100 gezochte personen, wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. Tot zover het nieuws. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Let's do it.
15: Hey.

0: Dit is DNO.
1: Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

Keir Starmer treedt niet af. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. En een paar uur na het aflopen van het driedaags staakt-vuren heeft Rusland weer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev uitgevoerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. 2 middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tot zover het nieuws. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk duurde 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk Kijk op kandidacoach.nl.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Let's do it.
12: Hey,

advocaten Ronald van der Horst en Adink Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
5: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroele. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen, opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. Tot zover het nieuws. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
8: Flex Estate. Own your deal.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Let's do it.
16: Wij zijn

Dit is DNO. Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. En de machinist van de Thaise goederentrein, die zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. 2 middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukoula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein, die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. Tot zover het nieuws. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten op onthouden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Basisschool OBS Elke Liek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te

Bestaan en zijn hoger beroep in het Marengo-proces. En het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Grensloos Kunst Verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
5: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerlik in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. Tot zover het nieuws.
6: Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat om 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijden. Verkeer vanaf Zonnebreugel, 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging. De A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. En knooppunt Batadorp, 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Met de verkoop haalde ze ongeveer 67.000 euro op. Na de Rijksforum doet ook HTIB aangifte tegen Kamerlid Gigi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur vindt na alle spanningen rondom de noodopvang voor asielzoekers het niet feestelijk genoeg meer om het door te laten gaan. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En tot zover het nieuws. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij afrit Everdingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurde 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt

0: verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Wij zijn DNO.
10: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
9: DNO.
11: Dit is DNO Sport.
12: Ja-ho!
11: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
13: Goedenavond luisteraars op deze maandag 18 mei. En we naderen het einde van de voetbalcompetitie. En dat gaan wij vanavond even nabeschouwen met de volgende mensen. Jordan Abel van Ruinen. We spreken Danny Giethoorn van Sportclub Rauwveen. We spreken Emiel Slot van Vitesse 63. En Marco Reitsma. Hij zat afgelopen zaterdag voor de laatste keer op de bank bij VVRK. En dat gaan we eens even met hem bespreken. Dan spreken wij Dennis Westerbeek van Wakker. Want die hebben de na-competitie bereikt. En dat gaan we eens even met hem de wedstrijd van gisteren nabeschouwen. En we spreken ook nog van de tennisclub hier Zuidwolda, de voorzitter Patrick Dekker. Techniek vanavond, Dick Meijer. Mijn naam is Benny Michels. Dit is een uur DNO Sport.

0: You know, Alison Mercier was dat. En zij deed aftrap hier in het uur DNO Sport gaan voetballen. Uitslagen, derde divisie A, zoals de afgelopen zaterdag zijn gespeeld. ADO 20 tegen Scherpenzeel 1-0. Eendijk tegen DVS Ermelo 2-3. Sportclub Geenemuiden tegen Dovo 2-6. Hercules tegen Harkemaasse Boys 4-0. HC 21 tegen Urk 0-1. Huizen Hogeveen 1-0. Roda Raalte tegen Tech 0-1. Sportclub 46 tegen Sparta Nijkerk 0-2. En Stappos reisde af naar Rijzen. En ze gingen met een 3-1 nederlaag de bus in. Veranderde niet veel op de ranglijst. Stappos keurig op een zesde plek. En komende zaterdag wacht nog de kampioen. Die komt naar Stappos toe. En hopelijk kan dan Stappos de 3 punten op het Noorderslag houden. Wel gedegradeerd is Urk. Afgelopen zaterdag. Zij gaan na 4 seizoenen een treetje lager. En komende zaterdag gaan 3 ploegen uitmaken wie de nacompetitie mag spelen en wie daarin blijft. En dat is Excelsior 31, Tech of Huizen. Dus spanning genoeg nog in die onderin die derde divisie. En ook het periode kampioenschap is nog niet beslist. Dan gaan we naar de zondag. De tweede klasse G. Uitslagen zoals ze gisteren zijn gespeeld. Dalen Markelo 3-2. Lochem DSVD 1-3. RSC tegen Dallassen 4-1. WKU 16 tegen AZC 3-1. Germanicus tegen Raptum 1-0. En dan hebben we nog Ruinen. Zij reizen af naar de Tukkers. Het werd daar 8-1. Maar door het verlies van Dallassen mag de ploeg van Jordan Abel zich opmaken voor de nacompetitie. En als het goed is, hebben we Jordan aan de lijn. Jordan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, toch een verlenging.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, en dat Dallassen heeft de laatste plaats ingenomen. De competitie voor jullie zit erop. En het verloop van gisteren, 8-1. Hoe heb je dat?
1: Kansloze middag. Ik kan er wel een lang verhaal van maken, maar nee. Het is wat is.
0: Het is wat is. En dan komt toch het goede nieuws, denk ik, vanuit RSC.
1: Ja, dat klopt. We hadden gewoon een beetje mazzel met de laatste weken dat de uitslagen op de andere velden ook niet tegen zaten. Dan moet ik ook wel zeggen dat wij met name vorige week tegen WK gewoon een uur lang, misschien iets langer, gewoon hartstikke goed speelden. En gelijk voorkwamen, ja, en dan komt er heel snel de 3-2 en de 4-2. En dan, ja, dat zijn iedere keer van die mentale tikken die we het hele seizoen al krijgen. En op een gegeven moment had je dat niet meer in de koude kleren zitten.
0: Nee. Maar goed.
1: En dat gebeurde afgelopen zondag ook trouwens.
0: Ja. En dan komt dan toch het goede nieuws. En dan kun je toch gaan richten op de nacompetitie.
1: Ja, alleen dat wordt ook een loodzware opgave. En nog niet eens zozeer omdat je tegen een derde klasse speelt waarin denk ik veel niveau zit. Er zitten een paar hele grote clubs in. Schalkhaar, ik geloof er meer dan 1000 leden. WSV Apeldoorn, meer dan 1000 leden. Nou, zo zitten er nog wel 5, 6 in. Dus gewoon ook hele grote clubs met jeugd op divisieniveau. Het zijn derde klassers, maar die zullen ook zeker niet meer staan in de tweede klas. Dus wij krijgen het gewoon pittig.
0: Nee, en dan, jullie tegenstander is nog niet bekend. Dat is KCVO uit Vaassen of UD Weerselo, als ik mijn huiswerk goed heb gedaan.
1: Ja, klopt. Alleen er is nog een hele kleine kans ook dat het Schalkhaar wordt. En dat heeft ermee te maken dat de nummers 1 en 2 onderling in de laatste wedstrijd tegen elkaar moeten voor het kampioenschap. En het is een hele rare situatie daar, maar UD Weerselo en KCVO hebben allebei al een periode. En die staan nu nog derde en vierde. Maar die moeten ook onderling tegen elkaar. En als het zo is dat Enter wint van WSV voor het kampioenschap, pakken die, als ze een dikke overwinning boeken, de derde periode. Doen ze dat niet dik, dan, en Schalkhaar wint dik, dan pakken die de derde periode. Dus dan krijg je daar een kampioen zonder periodetitel.
0: Ja.
1: Dus, en WSV heeft ook nog geen periodetitel. Dus de kans is het grootst van die twee die je net noemt. Maar ja. 100% zeker is het nog niet.
0: Nee, en qua speeldata, jullie zijn komend weekend zijn jullie dus vrij. Want ik neem aan dat die wedstrijden komend weekend worden gespeeld. En dan moeten jullie midweeks of is het gelijk, of is het gewoon op zondag?
1: Donderdag 28 mei.
0: Ja.
1: En die spelen we dan thuis en mogen we dan doorkomen. Dan speel je die zondag erop gelijk weer. Alleen dan spelen we uit. mochten we die winnen. Dan moeten we die beker open op zondag uit. En dan stroomt ook de nummer 10 van onze competitie in de piramide in. En uit mijn hoofd is dat Sportclub Lochem. Nou ja, dat is gewoon ook een hele goede ploeg. Ja. Ik verbaas me erover dat die het niet gehaald hebben. Maar goed, het is wat het is. Ja, en dan krijgen we nog finale neutraal terrein volgens mij 13 of 14 juni. Dus het is gewoon ook qua ja, weken lang, maar ook qua tegenstanders pittig.
0: En, ja, ja, en ja. Want hoeveel wedstrijden zijn het exact? Stel dat je de finale haalt.
1: Wil je de finale halen, dan moet je 3 winnen. En dan heb je de finale nog eens 4 wedstrijden na competitie. En het is knock-out, dus ja. Plusje bij eruit.
0: Dan ben je eruit. En, maar in feite kan het seizoen nog met 3 weken worden verlengd.
1: Ja. Ja, en de doelstelling was om niet direct te degraderen. Nou, doelstelling gehaald, check.
0: Ja.
1: Alleen, ja, dan krijg je weer zo'n na-competitie rond achteraan. En dan, ja. Voordeel is, iedereen begint op 0. En, ja, wij hebben een weekendje langer de tijd om even de batterij op te laden en de wonden te likken.
0: En pijntjes weg te werken.
1: Dat is wel even nodig.
0: En wat pijntjes weg te werken.
1: Qua fitheid wel. Want ja, gisteren ook weer een keeper moeten wisselen na een half uur geblesseerd.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het zit ook allemaal gewoon niet mee.
0: Nee, maar dat is vaak hè, de wet van Murphy. Als je bovenin staat, doe je mee. Dan geen pijntjes, geen blessures, geen skorsingen. En dan ja, onderin dan valt het kwartje net verkeerd.
1: Ja, waar we het hele vorige seizoen ja, eigenlijk niets van dit alles hebben gehad, lopen we nu week in, week uit, een beetje tegen de lamp aan, zeg maar. Zijn we net weer compleet of valt er weer 1 of 2 weg? En dat is een beetje zo'n visuele cirkel waar we niet uitkomen. Nee. En dat is gewoon lastig. En het is van spierscheuringen tot botbreuken en andere kwetsuren. Het is ook wel pittig, zeg maar.
0: Ja.
1: En ja, dat. En ja, verder ritten ook iedere keer.
0: Ja, en hoe heet het, deze week wel gewoon trainen of hou je het bij 1 keer in de week van de week even de pijntjes wegwerken of wel 2 keer, Jorren?
1: Nou, we gaan woensdag in ieder geval trainen. Wij trainen woensdag vrijdag.
0: Ja.
1: En woensdag gaan we in ieder geval trainen. Dan gaan we even koppen bij elkaar steken van, goh, hoe gaan we dit nou doen? Want onder 19 moeten we competitiewedstrijden en daar doen we structureel veel jongens
0: mee.
1: Bij ons mee. Dus dan moeten we ook afstemmen. En dan moeten we even kijken van, goh, wat gaan we vrijdag doen? En dan op naar volgende week. En daar hebben we de data al aangepast. Dan gaan we dinsdag naar Pinkster trainen in plaats van de woensdag. Zodat we in ieder geval donderdags nou ja, zo goed mogelijk beslagen thuis komen.
0: Nou. Wij wensen jullie namens DNO heel veel succes. En we blijven dat volgen. En ja, hopelijk wordt het seizoen voor jullie 3 weken langer.
1: Ik hoop het ook. En nou ja, kijk, ik weet niet wie het zei, Ronald Koeman, volgens mij dat Telstar erin blijft. Dat kan gevierd worden als een kampioenschap. Nou ja, dat wij dit halen, dat valt voor ons te vieren als een periodekampioenschap. Iedereen die had ons denk ik bestempeld als directe degradatiekandidaat. Nou, klaar. En nu is het aan ons om te laten zien dat we een plekje waardig zijn in de tweede klas, denk ik.
0: Mooie woorden, Jorren. Ik wens jullie veel succes.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Was
0: Jorren Abel, de trainer van Ruinen.
2: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Oh, oh, oh. Dit is DNO Sport.

0: Coldplay. Of Jennifer Lopez en David Guetta moet ik zeggen. Save Me Tonight. We gaan naar de derde klasse van de Stiktoos. Derde klasse O. Uitslagen zoals ze zaterdag zijn gespeeld. Biekwijk 28 tegen MSC. 4 tegen 0. Bergentheim tegen ASC 62. 0 tegen 2. Dedenswaard tegen Hogeveen. 1 tegen 7. Serenbroek tegen Dize West. 2 tegen 2. De Weide tegen IVV. 2 tegen 2. Zwolse Boys tegen Zuidwolde. 0 tegen 4. En Sportclub Rauwveen op eigen veld tegen SV Ommen 0 tegen 0. En dan gaan we even nabeschouwen met de trainer van Sportclub Rauwveen. En dat is Danny Giethoren. Danny, goedenavond.
1: Goedenavond, Benny.
0: 0 tegen 0. En ik denk dat jij daar heel blij mee was. Om het eind van het liedje.
1: Ja, het was zeker een hele grote opluchting aan het einde van de wedstrijd. Dat klopt.
0: Ja. Dus definitief veilig in toch wel een hele moeilijk seizoen, maar ook in een hele moeilijke klasse.
1: Ja, we hadden natuurlijk aan het begin van het seizoen een flinke uitdaging. Hè? En natuurlijk opvangen van heel veel spelers die vertrokken. Dat wisten we bij aanvang van het seizoen. En die uitdaging zijn we ook met elkaar aangegaan. En die jongens die wilden ook bewijzen dat ze, ondanks het vele verlies van de selectie, dat ze dat wel op zouden vangen. En dat ze ervoor zouden knokken om toch in deze klasse te kunnen blijven. En dat hebben die jongens goed gedaan. Het was inderdaad een seizoen met veel ups en downs.
0: Ja, en dan toch één ronde voor het einde veilig. Dat geeft je toch een gerust gevoel.
1: 100%. Zeker weten. Je weet op een gegeven moment ook, hè, de wedstrijd ontwikkelt zich op een gegeven moment. Ik moet wel zeggen, Ommen die vocht natuurlijk ook nog wel voor de laatste handhaving. Maar goed, we zagen ook wel in. En volgens mij was Ommen ook gewoon blij met het punt. En wij dachten van op een gegeven moment, laat het maar alsjeblieft 0-0 blijven. Want dan is het voor ons ook genoeg. En dan zijn we van die spanning van die laatste wedstrijd af. Alleen, we kwamen nog echt wel goed weg. Want in de laatste paar minuten van de wedstrijd kreeg Ommen nog een super grote kans om de 1-0 of de 0-1 te maken. En die scoorden ze gelukkig niet, dus ze kwamen echt heel goed weg.
0: Ja, en jullie nog kansen gehad?
1: Ja, in de eerste helft was er een bal over de lijn. Dat was een beetje een gek moment. Volgens mij was het een voorzet en de bal die vloog over de lijn. Maar scheidsrechter, de grensrechter van Ommen, die is natuurlijk ook wel zo slim genoeg om dan de vlag niet omhoog te steken. De scheidsrechter kon het niet zien en dus de grensrechter van Ommen die heeft het misschien wel gezien, maar die dacht van, laat ik maar niet de vlag omhoog steken. Maar de spelers die allemaal in de buurt stonden, die zeiden allemaal tegen mij van, het was echt een doelpunt. Zeker wel een halve meter over de lijn.
0: Ja, oké. En dan heb je een clubgrensrechter die als daar niet in meegaat natuurlijk.
1: Nee, goed, weet je, dat in het situatie waarin Ommen zich verkeert, is het natuurlijk ook belangrijk om punten te pakken, dus zo'n grensrechter die gaat natuurlijk niet zijn eigen club in de problemen brengen. Dat snap ik wel goed.
0: Nee, en dan zaterdag reizen jullie af naar Zuidwolde. Nou, Zuidwolde die heeft natuurlijk al een periode, die kan zich op gaan maken voor de na-competitie. En dan jullie nog één keer daar alles geven en dan zit het seizoen erop.
1: Zeker, en dan de jongens een keer de kans geven, hè, die het afgelopen seizoen veel in de dienst hebben gespeeld van ons elftal, maar niet de meeste minuten hebben kunnen maken. En dat ze de jongens nu een keer de kans geven om zich te profileren en hopelijk ook richting volgend seizoen nog vast te wennen aan het niveau. Dat is eigenlijk ook wel fijn dat de druk wel van de ketel is, ook om eens een keer de andere jongens te belonen voor hun geweldige inzet. Het zijn vaak nummers 12, 13, 14, hè, die belangrijk zijn voor het elftal. En dat vind ik het ook mooi dat deze jongens nu een keer een podium krijgen.
0: Minuten kunnen maken. En dan trainen jullie nog door of stopt dat gelijk? En qua voorbereiding, een nieuw seizoen, doe je dat in twee sessies?
1: Waarschijnlijk wel inderdaad. Dat heb je goed ingeschat. Ik moet nog wel even overleggen met onze club hoe we dat definitief vorm willen gaan geven. Maar de kans is vrij groot dat we inderdaad zeggen van we pakken een gedeelte voor. Voor de zomervakantie nog met de nieuwe selectie. En dan gaan we na de zomervakantie dan weer verder, ja.
0: Ja, nog wat wijzigingen?
1: We krijgen één jongen van Stappers 2 erbij. Dus ja. Misschien heb je dat opgevangen.
0: Dat heb ik opgevangen, ja.
1: Dus die komt erbij en verder blijft de selectie gewoon helemaal intact. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ik las ook dat Reinier er nog een jaar aan vastknoopt.
1: Ja, heel fijn. Ja. Heel fijn. Ja. Dat zijn jongens die... Zeggen, dat zijn jongens die zorgen voor zoveel kwaliteit bij ons in de selectie. Waar we dan ontzettend dankbaar zijn dat ze jongens ervoor kiezen om toch nog een jaar door te gaan.
0: Ja, en met een heel stuk ervaring hebben die jongens. En Mark Schraa, wat blijft hij doen?
1: Ja, Mark Schraa was natuurlijk echt een jongen die ons echt flink uit de brand geholpen heeft de afgelopen periode. Maar de kans is groot dat volgend seizoen hij gewoon weer in de lagere senioren gaat voetballen. Tenzij hij zelf zegt van ik heb de smaak weer te pakken, maar... De kans acht ik eerder dat hij zegt van ik ga weer wat lager spelen.
0: Oké. Nou, ik wens je nog veel succes richting komende zaterdag. En dan wij spreken elkaar in het nieuwe seizoen weer, Danny.
1: Ja, bedankt voor de mooie interviews,
0: dankjewel.
1: Danny. Dus ik ga je volgend seizoen weer spreken.
0: Dankjewel. Ik wens je ook alvast een fijne vakantie bij deze. En dan wij spreken elkaar vast.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Danny Giedoren was dat, de trainer van Sportclub Rauwveen. Dan heb ik nog even het programma voor komende zaterdag. AFC 62 tegen De Weide. Ommen tegen Serenbroek. Diezewest tegen Dedersvaart. Hogeveen tegen Biekwik 28. IVV tegen Zwolse Boys. MSC tegen Bergentijm. En Zuidwolde tegen Sportclub Rauwveen.

0: Coldplay was dat, We Pray. Dan gaan we naar de vierde klasse. De vierde klasse van de Slik Noord, vierde klasse G. Uitslagen zoals ze zaterdag zijn gespeeld. CSVC tegen Stanfries, 7-3. Elim tegen Hollandse Veld, 0-3. SCN tegen Nagelen, 1-1. Steenwijk tegen SVM, 1-1. Steenwijker Boys, SVN 69, 4-7. En Vitesse uit Koekangen nam het op eigen veld op tegen de Fit Boys, de mannen uit Bijlen. En de punten bleven in Koekangen. Het werd maar 3-0. En dat gaan we even nabeschouwen met de trainer van Vitesse, Emiel Slot. Emiel, goedenavond.
1: Jenny, goedenavond.
0: Ja, 3-0.
1: Ja.
0: Goed gevoel?
1: Ik ben er wel blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Hoe ging het scoreverloop?
1: 1-0, 2-0, 3-0.
0: Ja, nee, maar...
1: Ja, nee. Na 10 minuten kwamen wij op 1-0 met een door strafschop van Sander van Dijk. In de 92e minuut op 2-0 door een vrije trap van Sander van Dijk. En in de 96e minuut 3-0 door Ruben Keijzer.
0: Oké, okay, ja. En dan is het 3-0. En dan kun je toch nog zaterdag in eigen hand kun je op gaan maken voor de nacompetitie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Drie wedstrijden geleden hebben we nog bij elkaar gezeten door de week. Omdat als we toen de wedstrijd tegen SCN zouden verliezen, ja, dan zouden we opeens heel dicht bij degradatieplekken komen. En ondanks dat we die wedstrijd niet wonnen, die speelden we gelijk, ondanks dat we heel goed speelden. Waren de andere uitslagen eigenlijk heel gunstig. Ja, nu 2 keer gewonnen en hebben we opeens na competitie voor promotie in eigen hand.
0: Ja, en jullie hebben jullie al een gelijkspel genoeg zaterdag?
1: Ja, maar dat kan. Dat hangt alleen weer af van de uitslag van Fit Boys tegen Elim.
0: Oké, okay, want dan is Elim is jullie belager daarin?
1: Allebei zelfs. Dat is op zich ook wel weer het mooie. Oh. Wij staan vierde, spelen tegen nummer 5 Des.
0: Ja.
1: En nummer 6 en 7, Elim en Fit Boys, die hebben evenveel punten en die spelen tegen elkaar. Okay. Als wij gelijk spelen en één van hun wint, dan komen we in punten gelijk.
0: Ja.
1: Dus dat hangt er nog weer af met hoeveel doelpuntenverschil zij dan winnen en met welke stand wij gelijk spelen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, van tevoren teken je er dan voor. Je hebt toch denk ik al met een schuin oog gekeken richting de nacompetitie. Hoe ziet die eruit, Emiel?
1: Als wij dat halen, dan spelen we volgende week zaterdag uit tegen Bargeres.
0: Ja.
1: En als die wedstrijd gewonnen wordt, spelen we die week daarna tegen de winnaar van een andere wedstrijd. Maar dat is een onder andere één uit de nummer 11 uit de 3Q. En daar staan nog iets van 6 teams die nog spelen voor die ene plek.
0: Okay,
1: dus dat kan echt nog alle kanten op.
0: Dat kan echt nog alle kanten op. En dan kijk ik nog wat verder. Wanneer jullie wel promoveren, dan wordt het derde klasse en dan is het weekendvoetbal.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nog niet over nagedacht. Nog niet over nagedacht.
1: We hebben het helemaal niet over het gehad, inderdaad.
0: Nee. Oh. Natuurlijk, hè. Dit komt je dan op je pad. Hè, wat je ook al zei, hè. De rug gerecht met elkaar in de ogen gekeken. En dan is dit het. En dan eigenlijk doe je het van wedstrijd tot wedstrijd.
1: Ja, en eigenlijk is dat al het hele kalenderjaar zo. En hoe het qua blessures en alles in onze selectie gaat. Maar ook hoe gewoon de hele competitie in elkaar zit. Begin van het seizoen hebben we het over een doelstelling gehad, maar ja, omdat het bij onszelf wisselvallig is en de competitie en de stand zo dicht bij elkaar staat.

0: heb ik eigenlijk al eerder intern ook gezegd van ja, weet je, de laatste 2-3 wedstrijden kun je echt pas zien waar je om gaat spelen. Ja. Nou, dat is ook wel zo gebleken. En nou ja, nu hebben we het gewoon die laatste wedstrijd in eigen hand. En dan is het weer inderdaad gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Dat gaan we het zien.
1: Ja.
0: We willen het seizoen goed afsluiten. En alles wat dan extra komt is mooi meegenomen.
1: Het is een cliché, maar de prijzen worden altijd in mei verdeeld, hè, op de voetbalvelden.
0: Zo is het.
1: Ja. Ik wens jou heel veel succes met jouw Vitesse komende zaterdag in Zwartsluis tegen Des.
0: Ja, dankjewel.
1: Fijne avond nog. Dat was Emiel Slot, de trainer van Vitesse 63. En wat ik al zei, zaterdag reizen ze af naar Zwartsluis. Dan is het Des tegen Vitesse 63. Fitboys tegen Elim. Hollandse Veld tegen Steenwijker Boys. Stanvries tegen Steenwijk. Markenesse SVM moet ik zeggen tegen SCN. En SVN 69 tegen CSVC. En dan de kampioen is ook afgelopen weekend bekend geworden. En dat is Hollandse Veld geworden. Dan gaan wij naar de vijfde klasse. De vijfde klasse H van District Noord. Uitslagen zoals ze zaterdag zijn gespeeld. BSVV tegen Angerslo 0 tegen 2. DKB tegen Lutte 6 tegen 2. Klazina Veen tegen VVRK 5 tegen 2. Nieuw-Balingen tegen VZG 4 tegen 3. NWVV tegen Geel-Zwart 1 tegen 3. En Tiendeveen tegen NKVV 2 tegen 1. En als het goed is hebben we Marco Reitsma aan de telefoon. En we gaan eens even horen hoe hij zaterdag, denk ik, zijn laatste wedstrijd heeft gecoacht voor VVRK. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja. Ja, 5-2. Daarmee neem je afscheid.
2: Ja. Nou, nog niet eens zozeer om het eindresultaat 5-2, maar wel om de gedachte dat het de laatste wedstrijd geweest is voorlopig voor mij.
1: Ja.
2: Dus het was wel een beladen dag. En toch ook jammer dat je het uiteindelijk moet verlaten met een 5-2 nederlaag.
1: Ja, hoe kijk je terug op afgelopen seizoen?
2: Nou ja, uiteindelijk wel zeer teleurstellend. Met name het doelpunten maken heeft ons dit seizoen echt wel opgebroken. Ik ben dit seizoen uit mijn hoofd 7 keer verloren met maar liefst 1-0. Nou, dat zegt ook wel wat. Gedurende het seizoen, laatste fase, maakten we meer doelpunten. Net weer echt een stukje aanvallender gaan voetballen ook. En toen pakten we een paar punten. Kwam er een beetje de flow erin. Alleen dan kom je ook weer wat tegen de bovenste ploegjes te spelen. Ja, en die zijn dan kwalitatief net iets beter dan ons.
1: Ja, en dan het begin van het seizoen waren jullie toch, jullie begonnen sterk.
2: Ja, dat klopt. De eerste, 2-3 wedstrijden pakten we uit mijn hoofd 7 punten. En ook op de club dacht men van, nou, wat gebeurt hier allemaal? Want dit zijn we helemaal niet gewend. Dus iedereen had zoiets van, nou, dit gaat een heel mooi seizoen worden. Ja, en dan op een gegeven moment kwam complete klappen in. En dan zak je op een gegeven moment wel heel ver weg, helaas.
1: Ja. En dan ga je stoppen, want er was toch de intentie dat je eerst door zou gaan, Marco, hè?
2: Ja, de intentie was er zeker om ook door te gaan. Ook met de club gezeten na december, januari. En van beide kanten gezegd, ja, we gaan echt door. Iedereen was ook unaniem over eens van we gaan door. Ik stond er zelf ook heel positief in. En ja, diep van binnen wil ik ook gewoon doorgaan. Alleen ja, ik heb thuis heb ik 2 voetballende kinderen en ik heb een dochter van net 10 maanden. Dus eigenlijk scheelt het thuis rond omdat ik meer aanwezig moet zijn thuis. Ja. En vandaar dat ik op een gegeven moment toch de club heb moeten bellen. In eerste instantie van ik moet toch terugkomen op het eerder besluit. En wat ik zeg, die van binnen wil ik heel graag doorgaan. Alleen voor nu is het even beter dat ik een stapje opzij zet.
1: Ja, je past even, zet even een stap op de plaats, maar je komt zeker weer terug als trainer.
2: Dat is wel mijn ambitie en ik ben helemaal niet verdwenen van de voetbalvelden. Wat ik zeg, ik heb 2 voetballende kinderen, dus ik ben al heel veel op de voetbalvelden te vinden. Alleen dat zal nu wel iets minder zijn ten opzichte van de 4 avonden die ik hiervoor op het veld stond. Dus iets minder.
1: Nee. Namens DNO Sport wensen wij jou alle goeds toe en de bal is altijd rond en wie weet, we spreken elkaar misschien weer.
2: Goed zo. Bedankt voor dit seizoen.
1: Dankjewel, hè.
2: En succes.
1: Dankjewel. Was Marco Reitsma, de trainer van VVAK. Dit is DNA.

0: Simply Red met Stars was dat. En dan gaan we naar de derde klasse. De derde klasse M van district Noord. Friesland tegen Havelten 4 tegen 2. Geel-wit tegen Trinitas 3 tegen 3. Jubbega tegen Oranje-zwart 4 tegen 2. Oerterre tegen Olivia 5 tegen 0. Red-zwart tegen Funno 1 tegen 0. En Wakker kwam op eigen veld in de wijk in actie tegen Sportclub Emmeloord. En deed wat het moest doen en stuurde de mannen terug naar de polder met een 6-3 nederlaag. En dat is Wakker is verzekerd van de nacompetitie. En dat gaan we nabeschouwen met Dennis Westerbeek. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 6 tegen 3.
1: Ja, veel doelpunten.
0: Veel doelpunten. Scoreverloop?
1: 0-1, 1-1 en 1-2 achter bij rust. En toen kwamen wij op 4-2 voorsprong, werd het nog 4-3. Maar toen werd het eigenlijk vrij snel 5-3, 6-3. Toen was het afgelopen.
0: Ja, ja. En dat betekent dus een verlenging van het seizoen?
1: Ja, zeker. Ja, daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Ja, het is dus oranje-zwart is gedegradeerd. Jullie staan dan op plek 11 met nog één competitieronde te gaan. Zijn jullie niet meer in te halen en dan is het gewoon de nacompetitie.
1: Ja, aan de bak. En volgens mij, als ik het gisteren zo hoorde, wordt dat Oldermarkt.
0: Ja.
1: Dus we trainen in ieder geval nog even door.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hebt komende zondag nog natuurlijk één competitiewedstrijd.
1: Ja.
0: En dan is het Oldermarkt. En dan dat is gewoon één wedstrijd op zich. En als ik goed mijn huiswerk heb gedaan, dan is er daarna nog een wedstrijd wanneer jullie winnen. En dan is het erop of eronder. Dat is de finale gelijk.
1: Dat klopt, ja. Ja. We spelen tegen Oldermarkt dan thuis. En dan daarna volgens mij op neutraal terrein.
0: Ja, ja. En die tegenstander, weet jij al waar die uitkomt? Of is dat nog heel ver weg?
1: Ja, volgens mij was dat grote kans een team vlakbij Groningen uit de buurt. Maar dat weet ik zo niet zeker.
0: Nee. Oké, maar goed. Eerst komende zondag nog. En dan de pijlen gericht op Oldermarkt.
1: Precies.
0: Hoe is het met de blessures? Schorsing heeft...
1: De laatste weken vrij goed. We hebben één schorsing voor komende zondag. Maar dat is richting de nacompetitie niet zo erg.
0: Nee. En dan, stel dat jullie het wel halen, dan komt het weekendvoetbal ook om de hoek kijken.
1: Klopt, ja. Daar moeten we dan in gaan spelen, ja.
0: Ja, en hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ik denk, de spelers zelf heel positief, want er zijn heel veel jongens die graag op zaterdag willen voetballen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het niveau ook alleen maar beter wordt, dus alleen maar leuk.
0: En wat meer derbies, denk ik.
1: Precies, je hebt veel clubs uit de buurt.
0: Ja.
1: Dus dat is alleen maar leuk.
0: Ja, zelfs Vitesse kan nog kans op een nacompetitie. En dan dat zou toch wat wezen. Vitesse en we meer clubs hier in de buurt.
1: Ja, precies. Je hebt veel clubs hier uit Drenthe hier dichtbij. Dus dat is mooi.
0: Ja, ja, ja, ja. Je bent zelf trainer-speler of?
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb zondag zelf ook weer meegedaan.
0: Ja, en dat is, dus, dat is te combineren?
1: Ja, op zich dat is prima te combineren. Jawel, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, wij wensen je namens DNO veel succes nog met eerstkomende zondag. En dan ook veel succes in de nacompetitie toegewenst.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel. Dat was Dennis Westerbeek, de trainer van, trainerspeler, zo moet ik het zeggen, van Wakker.
2: Dit is DNO.

0: Oh, hij is al afgelopen, Dick. Dit was Just a Turn to the Lights Off, zo moet ik het zeggen. Het is bijna 9 minuten voor 8. Ik wil eerst nog even de felicitaties overbrengen aan de VV Eijhorst. Zij hebben gisteren de titel in de wacht gezegd van de 5e klasse A. Ze reizen af naar Vledder en het werd maar liefst 1-5. En het is nog heel lang onrustig gebleven in Eijhorst gisteravond. Dus nogmaals de felicitaties namens DNO Sport. En dan verlaten we het voetbal en dan gaan we naar de tennis. En dan gaan we eens even naar de voorzitter van de tennisvereniging Zuidwalda hier in Zuidwolde. En als het goed is hebben we aan de telefoon Patrick Dekker. Patrick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Drukke tijden.
1: Zeker drukke tijden, maar ja, ook leuke tijden.
0: Ja, en dan het komend weekend staat er wat te gebeuren hier in Zuidwolde.
1: Zeker, zeker. Dan, net eigenlijk als vorig jaar mogen wij de play-offs organiseren. En dat betekent dat de beste 4 uit de competitie zaterdag de halve finales op ons park gaan spelen. En de winnaars van die 2 halve finales die spelen zondag de finale, ook op ons park. Dus ons park wordt nu helemaal omgebouwd tot een klein walhalla voor tennisliefhebbers. Een mini Roland Garros noem ik het wel eens.
0: Ja, en hoe gaat dat in zijn werk dat het bij jullie is? Was vorig jaar ook en dit jaar ook? Is dat loting? Moet je aanbieden?
1: Nee, ze hebben al een paar jaar de regel. Word je landskampioen, dan heb je de mogelijkheid om de play-offs te mogen organiseren. Dus daar kun je ook nee tegen zeggen. Wij vinden het veel te leuk om dat te organiseren. En we vinden het ook heel leuk om toptennis naar Zuidwolde te brengen. Dus daar hebben we ja op gezegd. En als je het al 2 keer eerder hebt georganiseerd, want vorig jaar hebben we het georganiseerd en een paar jaar geleden ook, dan heb je het draaiboek op de plank liggen. Dus dat maakt het ook altijd een stuk makkelijker.
0: Ja, is wel zo dat jullie van het weekend wat ongelukkig gespeeld hebben. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ongelukkig. Wij en Nieuwekerk, onze tegenstander van afgelopen zondag, zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Afgelopen 2 jaar hebben we ook in de finale tegen elkaar gestaan. Wij mochten de afgelopen 2 keren de titel mee naar huis nemen, of de beker. En dat was tegen Nieuwekerk dus. Heel erg aan elkaar gewaagd. Wij zijn erop gebrand om dit jaar toch een keer landskampioen te gaan worden. En wij hadden de pech dat Finn, onze kopman, die speelde een toernooi in Zagreb, die viel daar in de regen. Dus waar hij normaal op zaterdag een finale speelde, moest dat op zondag. Dus hij was niet op tijd terug in Nederland. Kon niet spelen. Ja, en dan heb je wat mindere spelers. En dat zeker tegen een Nieuwekerk is dat gelijk heel zwaar.
0: Ja, en Niels Visser heeft ook nog gespeeld, zag ik.
1: Ja, dat is het klinkt stom, een soort van trucje. Niels is, die had al 2 keer bij ons gespeeld. En als je de play-offs wil spelen, dan moet je 3 keer mee hebben gedaan in de competitie om speelgerechtigd te zijn. En Niels heeft een blessure opgelopen in de Ivoorkust. En dat is een kleine spier, of een buikspierblessure. En we weten nog niet zo goed hoe ernstig dat is. Dus is er een scan gemaakt en dan krijgen we deze week uitslag van. We horen geen risico lopen. Alleen hij moest eigenlijk wel een wedstrijd gespeeld hebben om zo speelgerechtigd te zijn voor volgend weekend.
0: Ja,
1: dus die wedstrijd hebben we eigenlijk opgegeven.
0: Ja, dat is bij 1-2 is hij gestopt.
1: Ja.
0: En qua spelers voor komend weekend? Iedereen terug dan?
1: Ja, dan is iedereen erbij. Dit wil je ook eigenlijk niet missen. Dus wij zijn compleet. Alleen Sam Verbeek en Sander Arends, de beste dubbelaars, zeg maar. Die spelen Roland Garros. Ja, ik kan ze dat moeten ze ook gewoon doen. Snap ik. Ik snap dat ze die keuze maken in plaats van Zuidwolde. Dus die spelen daar en voor de rest zijn we helemaal compleet.
0: Hoe ziet het programma eruit voor komend weekend? Hoe gaat dat?
1: Komend weekend, we hebben nu al een tent neergezet op ons park. Daar hebben we morgenavond een bingo. Iedereen is ook welkom bij de bingo. Ben je lid of geen lid? Je kunt altijd nog meedoen met de bingo morgenavond om 8:30 in de tent. Woensdagavond is er een pubquiz. En vanaf donderdag staat er ook nog een padeltoernooi. Er doen 300 deelnemers aan mee. Niet alleen van Zuidwolde, maar alle padellers in onze omgeving. En dan zaterdag is de halve finale. En dan worden dus de 2 halve finales gespeeld. En bij de tent hebben we allerlei foodtrucks staan. Dus voor de inwendige mensen wordt ook gezorgd. En het wordt volgens mij heel lekker weer. Dus we gaan genieten van een heel mooie week en weekend. Waarbij zondag de finale is om het landskampioenschap.
0: Ja. En dan hopen we dat de prijs hier blijft.
1: Ja. De laatste van de laatste vijf keer zijn wij vier keer landskampioen geworden. Dus ja, die vijfde keer, die zou ook wel net zo goed smaken, denk ik.
0: Nou, ja. Wij gaan ervoor duimen. Ik wens jullie heel veel succes. En als DNO Sport blijven we het er zeker volgen.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond was...
1: Hetzelfde.
0: Patrick Dekker, de voorzitter van de tennisclub Zuidwolda hier uit Zuidwolde.

Het is bijna 8 uur, dit was een uur DNO Sport op de maandag. En ik denk een van de laatste keren op maandagavond. Maar komende zaterdag zijn we er zeker. Het is ook even kijken hoe het vervolg loopt van de nacompetities met het voetbal. Komende zaterdag van 2 tot 5 is er zeker sport. En misschien wat langer, omdat Staphorst pas om 3:30 voetbalt. En dan zijn hier zeker weer mensen van DNO Sport paraat. Ik wil Dick bedanken voor de techniek. Ik wens u een fijne week. Ik zeg dag.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En tot zover het nieuws. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
4: Wij zijn DNO.

show Dance Beats. Iedere maandagavond, zoals je van ons gewend bent, tussen 8 en 9. Met een line-up van de allerbeste, maar vooral ook meest recente dance en house van afgelopen week. Het is vandaag maandag 18 mei 2026. En gelukkig, het weer knapt alweer een beetje op, mensen. Net nog een buitje, maar het ziet er nu toch wel weer redelijk uit, moet ik zeggen. Maandag 18 mei 2026.

vaste luisteraars weten dat wij draaien dance and house. Van over de hele wereld. Bekende, minder bekende DJ's. Gaan we zo dadelijk ook mee beginnen. Een wat minder bekende Nederlands duo, moet ik zeggen. Ze noemen zichzelf Avalan en Rockston. Ik had er nog nooit van gehoord. Zijn nog niet echt heel lang bezig. Maar kwam ze afgelopen week tegen bij de nieuwe releases van de dance tracks op de streamingsdiensten. Ik denk die neem ik mee in mijn platentas naar de studio's van DNO Radio. Dus we gaan zo dadelijk beginnen met een Nederlands duo. Wat

vandaag ook de nieuwste van een hele goede zangeres, Jess Glynn. Dus reden te meer om te blijven luisteren naar DNO Radio op de 104.8 FM voor Zuidwest-Drenthe.

0: totaal onbekend. Het Nederlandse duo Avalon en Roxton. Dit was hun nieuwste track, Talking. Die was van 15 mei. Dus dat betekent nog maar 3 dagen geleden op de streamingsdienst gezet. En dat hoor je nu al hier bij DNO Radio. Welkom bij de show Dance Beats. Betere keuze had je niet kunnen maken op deze maandagavond. Het weer wordt beter, de muziek wordt ook alsmaar beter hoor.
1: The best music on the best radio show.
0: Jonas Hu, Can I Come Too?

dat is wat je hier hoort. De allernieuwste, maar vooral ook de beste dance and house. Prachtig, leuk liedje. Alle liedjes zijn leuk. Alle liedjes zijn top. Ook de volgende. Hij komt uit Twente. Hij maakt ontzettend goede dance. Zijn naam is Bakermat. En ook hij heeft een nieuwe track afgelopen week uitgebracht. Het nummer heet I Love Life. En dat hoor je direct al hier bij DNO Radio. Welkom bij de show. Tot 9 uur Dance Beats.

0: bekende DJ's, maar ook minder bekende. Zo kwam ik afgelopen week een Nederlandse DJ-producer tegen. Heeft nog maar een aantal tracks op de streamingsdienst staan. Is in 2023 begonnen met het uploaden van zijn muziek. Zijn naam is Sis. Of misschien spreek je het uit als C-I-S. Ik heb geen idee. Ik had nog nooit van hem gehoord. Het viel me op omdat hij deze week een hele leuke nieuwe track op de streamingsdienst heeft gezet. Een echte dance-topper wat mij betreft. Hij heeft ook nog maar 1500 volgers per maand. Dat zijn er niet veel hoor. Maar misschien gaat daar snel verandering in komen. Sis dus, met het nieuwste nummer van hem, I Need It, hier bij DNO Radio.
1: Hallo, hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Puh, je is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek. Ah!

blijven in Nederland. We gaan naar Rotterdam. Daar zit ook een DJ-producer met de naam Motive. Die gaat al wat langer mee in de scene. En ook Motive heeft een nieuwe track op de streamingdienst gezet. Het nummer heet Need You. Hoor je nu al bij DNO Radio. Welkom bij de show.

Fout. En DJ Fout is al sinds 1995 actief in de dance- en clubscene. Ik kende hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij heeft op zich ook nog niet echt veel volgers, zie ik. Nog maar 5000 volgers. Maar toch is hij sinds 1995 al muziek aan het produceren. Zijn nieuwste track kwam ik tegen afgelopen week. Het nummer heet Love Again. Playing the latest hits.

niet zo gek lang bezig. Haar naam is Nina Black. En heeft dan 170 volgers op de streamingsdienst. Nou, dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Dus eigenlijk nog helemaal niks. Ze is nog maar kort bezig. Heeft 21.000 luisteraars per maand. Is ook nog eigenlijk helemaal niet veel. Ik zei het al, haar naam is Nina Black. Komt uit België. Ze heeft een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. I Don't Know.

wat muziek uit België, Nederland, Duitsland. Dus meer toeval hoor. Wij focussen ons enkel en alleen op de beste en meest recente dance in house. En toevallig waren dat afgelopen week dus wat meer Nederlandse en Belgische producties. Onder andere deze van Nina Black uit België. En dat was haar track I Don't Know. Dat is van 27 maart. Discover the best dance music in the world. G-Spot met het nummer No Command.

vragen wat het verschil is tussen dance en house? Nou, dan heb je in ieder geval hier een 100% house track te pakken. Volgende staat voor je klaar. Komt uit Engeland.

line-up. Voor de beste dance and house. De volgende gaan we naar Italië. Er zit een DJ-producer die ik eigenlijk ook niet kende. Zijn naam is Old Jim. Met zijn nieuwste track In My Head.

0: zijn meest recente track In My Head, Baby I'm Sorry. Fantastisch hoor. En voor de volgende gaan we naar de United Kingdom. Daar zit een hele bekende DJ-producer met de naam James Hype. En wat hier Armin van Buuren is, ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat in het Verenigd Koninkrijk is dat James Hype. Ook hij heeft een hele nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Dat nummer heet Serotonin.
1: Dance Beats met DJ Martin.

0: festival in de house rubriek op de streamingsdienst. Dus laten we dat maar een beetje aanhouden, toch? De volgende komt uit Engeland. Is een van mijn absolute toppers. Een hele mooie stem heeft ze als je een ranking maakt van de 1000 beste, best beluisterde artiesten op Spotify. Daar staat zij op plek 260. Met maar liefst 28 miljoen luisteraars per maand. Nou, dan doe je toch echt wel een beetje mee. Ze heeft een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Tezamen met Charlion. En het is ook een remix. En het nummer heet I'll Be There.
1: Nieuw.

komt uit het Verenigd Koninkrijk, Raffi. Een jonge dame die ontzettend leuke house en dance kan maken. Het was haar nummer Mine Forever. Die was ook van heel recente datum van 15 mei. En dat is wat je natuurlijk iedere maandagavond hoort, hè. De beste, maar vooral ook de meest recente dance en house.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En tot zover het nieuws. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Crossroads. Met country muziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
1: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era. Waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland. Eren de klassiekers en laten je horen waarom Pen Jarrell tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofden, Villain Era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti-western invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Raimi gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Amerikanen bedoeld is. Will you

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart.

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Natalie Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stap in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een heldere stem en een aanstekelijk enthousiasme.

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde blijft decennia later nog steeds ontroeren. Yeah.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die net als Willie altijd zijn dromen is blijven najagen.

Day Rage On is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Shields had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Malin Patterson laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Americana ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Live in the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through The Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On To Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

0: sold the shingles and the slats as kindling for fire, made splinters of the barrels and the old sitting crates, and just pitched them all out with those burlap bag drapes. Now with all life's lessons and each who to thunk, I've learned one man's treasure is another man's junk. Today this whole world is full of hurry and hate, and I think we're fresh out of burlap bag drapes.
1: 49 Winchester is momenteel een van de hardst werkende bands in de scene. Hun mix van country, rock en soul is onweerstaanbaar en vol passie. Oh Savannah heeft een enorme drive en een refrein dat je direct mee wilt zingen. Een band die de toekomst van het genre mede vormgeeft met hun oprechte en krachtige geluid.

0: Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is de weg dicht bij afrit Beesterswaag. Duurt nog tot 11:30 vanavond. Tot die tijd volg je de route via Leeuwarden over de A32 en de N31. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets, draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

Dan Seals brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Seals wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real Country

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden. Er werkte al eerder.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy From The Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het draaien On The Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de country muziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard. We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. En tot zover het nieuws. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeentes met capaciteitsproblemen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En tot zover het nieuws. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
0: Wij zijn DNO.
2: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En tot zover het nieuws. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En tot zover het nieuws. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.